0: gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leie bij Zulte hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jouwbeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhanen in Loppem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n 155.000 euro. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

nieuws. Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar met 2% laten groeien. VOCA-topman Frank Beks benadrukt dat de huidige economische groei van amper 0,6% veel te laag is. Door de lat hoger te leggen kan ons land tegen 2035 bijna 50 miljard euro extra verdienen. VOCA lanceert daarom een groeitoets om de Vlaamse en federale regeringen te ondersteunen bij de begrotingsonderhandelingen. Vanaf vandaag starten trouwens de eerste cruciale bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over die begroting. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden opnieuw opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur opnieuw te bestrijden. De hulpdiensten blijven sowieso nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Het Spaanse gerecht opent een officieel onderzoek naar de migratiecrisis in de enclave Ceuta in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over te steken en duizenden van hen verblijven er nog steeds. Het gerecht onderzoek

0: of er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk. Verschillende Spaanse partijen beschuldigen Marokko ervan de crisis te hebben uitgelokt en opgezet. Maar volgens premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Bij de oversteek kwamen destijds bijna 100 mensen om. De Franse douane heeft in de haven van Duinkerke duizenden kilo's cocaïne onderschept. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf was dat schip onderweg naar Antwerpen en behoorde de drugs toe aan het netwerk van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. De lading zou een straatwaarde van enkele tientallen miljoenen euro's hebben. Radio Kledingverkopers op de tweedehands-app Vinted zetten steeds vaker artificiële intelligentie in om hun zoekertjes aantrekkelijker te maken. AI-foto's zorgen voor een vlottere verkoop, maar verkopers vergeten bijna altijd te melden dat de beelden bewerkt zijn, hoewel dat strikt verplicht is. Verschillende experts roepen Vinted inmiddels op om het gebruik van AI op het platform gewoon volledig te verbieden. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leien bij Zulten hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jabeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhane in Loppem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n 155.000 euro. Een

0: investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Welkom bij Radio Oost-West.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar met 2% laten groeien. VOCA-topman Frank Beks benadrukt dat de huidige economische groei van amper 0,6% veel te laag is. Door de lat hoger te leggen kan ons land tegen 2035 bijna 50 miljard euro extra verdienen. VOCA lanceert daarom een groeitoets om de Vlaamse en federale regeringen te ondersteunen bij de begrotingsonderhandelingen. Vanaf vandaag starten trouwens de eerste cruciale bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over die begroting. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden opnieuw opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur opnieuw te bestrijden. De hulpdiensten blijven sowieso nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Het Spaanse gerecht opent een officieel onderzoek naar de migratiecrisis in de enclave Ceuta in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over te steken en duizenden van hen verblijven er nog steeds. Het gerecht onderzoekt of er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk. Verschillende Spaanse partijen beschuldigen Marokko ervan de crisis te hebben uitgelokt en opgezet. Maar volgens premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Bij de oversteek kwamen destijds bijna 100 mensen om. De Franse douane heeft in de haven van Duinkerke duizenden kilo's cocaïne onderschept. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf was dat schip onderweg naar Antwerpen en behoorde de drugs toe aan het netwerk van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. De lading zou een straatwaarde van enkele tientallen miljoenen euro's hebben. Kledingverkopers op de tweedehands-app Vinted zetten steeds vaker artificiële intelligentie in om hun zoekertjes aantrekkelijker te maken. AI-foto's zorgen voor een vlottere verkoop, maar verkopers vergeten bijna altijd te melden dat de beelden bewerkt zijn, hoewel dat strikt verplicht is. Verschillende experts roepen Vinted inmiddels op om het gebruik van AI op het platform gewoon volledig te verbieden. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
2: Radio Oost-West.

0: Dit zijn de hoofdpunten in de geschiedenis van 8 september. Queen Elizabeth is overleden, Michelangelo heeft zijn beeld van David klaar en duatleet Benny van Steeland raakt zwaar gewond. In 2022 is Queen Elizabeth II overleden, ze werd 96. De Britse koningin was wereldwijd het oudste en langst regerende staatshoofd. Ze zat maar liefst 70 jaar op de troon. Vele Britten hadden nog nooit een andere vorst gekend. In haar koningschap kende ze 15 Britse premiers, 12 Amerikaanse presidenten en 7 pausen. Haar oudste zoon, Charles, is nu koning. Michelangelo toont vandaag in 1504 zijn nieuwste beeldhouwwerk David aan het publiek. Het beeld is 5 meter hoog en gekapt uit marmer. Het staat in Firenze in Toscane in Italië. David was de Bijbelse figuur die met een slinger de reus Goliath versloeg. In 2007 raakte duatleet Benny van Steeland zwaar gewond. Tijdens een training in Hoogleden werd hij opgeschept door een auto die uit een zijstraat kwam. 6 dagen later, op 14 september 2007, overleed hij. Kort daarna behaalde zijn broer, Yuri van Steeland, de wereldtitel duathlon lange afstand en volgde hij hiermee zijn overleden broer Benny op. In 2008, 11 en 12 deed Yuri dat nog eens over. Broer Benny van Steeland behaalde 5 Europese titels en 8 wereldtitels. Op 8 september 1944 wordt Tielt bevrijd door de Polen onder leiding van generaal Maciek. Na de succesvolle bevrijding van Poperingen, Ieper en Roeselare kwamen de Polen in alle vroegte aan in Tielt. De Polen dachten dat ze Tielt gemakkelijk zouden kunnen innemen, maar de Duitsers hadden de stad nodig als belangrijk verkeersknooppunt voor hun terugtrekkende troepen. Het kwam tot man-tot-man gevechten waarbij 8 Polen stierven. Na Tielt wachten de Polen diezelfde 8 september 1944 nog een moeilijke klus in Ruislede. Daar vielen bij gevechten en bombardementen 50 doden. De Poolse generaal Maciek werd ereburger van Tielt uit dankbaarheid voor de bevrijding. Op 8 september 1966 is de eerste aflevering van de science fiction serie Star Trek te zien. Vandaag dus exact 60 jaar geleden. In het eerste seizoen in 1966 was Captain Kirk de hoofdfiguur, maar omdat zijn eerste officier Mr. Spock veel sympathie kreeg bij het publiek, werd zijn rol opgewaardeerd en gelijkgesteld met die van Captain Kirk. De visie van Star Trek was conflicten oplossen met goede wil en verstandig handelen dat voorrang heeft op geweld. De serie paste ook in de Koude Oorlog van die tijd, waarbij Oost en West de wapens op elkaar hadden gericht in een zogenaamde gewapende vrede, maar waarbij de twee grootmachten van toen, Rusland en Amerika, vooral ook de ruimte wilden veroveren in de zogenaamde Space Race, en dat in functie van militaire doeleinden. Bovendien werkten en leefden in de tv-serie Star Trek verschillende culturen en rassen samen. Ook het commando was internationaal. In 2017 is de Amerikaanse countryzanger Don Williams overleden. Some Broken Hearts Never Mend is een evergreen van hem. Don Williams werd 78. 8 september is overwegend warm en zonnig. In 1934, 1928 en 1911 is het zelfs 30 tot 34 graden Celsius. En in 2023 is er voor het eerst een hittegolf in ons land, in september wel te verstaan. 9 september 1947 is de sterfdag van Victor Horta. Wie was die Brusselse architect ook alweer? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 met radiocollega Andries Verlinden op Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzelen. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leie bij Zulte hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jabeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhanen in Lopem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n 155.000 euro. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar met 2% laten groeien. VOCA-topman Frank Beks benadrukt dat de huidige economische groei van amper 0,6% veel te laag is. Door de lat hoger te leggen kan ons land tegen 2035 bijna 50 miljard euro extra verdienen. VOCA lanceert daarom een groeitoets om de Vlaamse en federale regeringen te ondersteunen bij de begrotingsonderhandelingen. Vanaf vandaag starten trouwens de eerste cruciale bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over die begroting. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden opnieuw opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur opnieuw te bestrijden. De hulpdiensten blijven sowieso nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Het Spaanse gerecht opent een officieel onderzoek naar de migratiecrisis in de enclave Ceuta in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over te steken en duizenden van hen verblijven er nog steeds. Het gerecht onderzoekt of er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk. Verschillende Spaanse partijen beschuldigen Marokko ervan de crisis te hebben uitgelokt en opgezet. Maar volgens premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Bij de oversteek kwamen destijds bijna 100 mensen om. De Franse douane heeft in de haven van Duinkerke duizenden kilo's cocaïne onderschept. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf was dat schip onderweg naar Antwerpen en behoorde de drugs toe aan het netwerk van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. De lading zou een straatwaarde van enkele tientallen miljoenen euro's hebben. Radio Kledingverkopers op de tweedehands-app Vinted zetten steeds vaker artificiële intelligentie in om hun zoekertjes aantrekkelijker te maken. AI-foto's zorgen voor een vlottere verkoop, maar verkopers vergeten bijna altijd te melden dat de beelden bewerkt zijn, hoewel dat strikt verplicht is. Verschillende experts roepen Vinted inmiddels op om het gebruik van AI op het platform gewoon volledig te verbieden. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
2: Radio Oost-West.
0: De wakkere wekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bij Radio Oost-West.
1: Nieuws. Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar met 2% laten groeien. VOCA-topman Frank Beks benadrukt dat de huidige economische groei van amper 0,6% veel te laag is. Door de lat hoger te leggen kan ons land tegen 2035 bijna 50 miljard euro extra verdienen. VOCA lanceert daarom een groeitoets om de Vlaamse en federale regeringen te ondersteunen bij de begrotingsonderhandelingen. Vanaf vandaag starten trouwens de eerste cruciale bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over die begroting. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden opnieuw opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur opnieuw te bestrijden. De hulpdiensten blijven sowieso nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Het Spaanse gerecht opent een officieel onderzoek naar de migratiecrisis in de enclave Ceuta in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over te steken en duizenden van hen verblijven er nog steeds. Het gerecht onderzoekt of er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk. Verschillende Spaanse partijen beschuldigen Marokko ervan de crisis te hebben uitgelokt en opgezet. Maar volgens premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Bij de oversteek kwamen destijds bijna 100 mensen om. De Franse douane heeft in de haven van Duinkerke duizenden kilo's cocaïne onderschept. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf was dat schip onderweg naar Antwerpen en behoorde de drugs toe aan het netwerk van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. De lading zou een straatwaarde van enkele tientallen miljoenen euro's hebben. Radio Kledingverkopers op de tweedehands-app Vinted zetten steeds vaker artificiële intelligentie in om hun zoekertjes aantrekkelijker te maken. AI-foto's zorgen voor een vlottere verkoop, maar verkopers vergeten bijna altijd te melden dat de beelden bewerkt zijn, hoewel dat strikt verplicht is. Verschillende experts roepen Vinted inmiddels op om het gebruik van AI op het platform gewoon volledig te verbieden. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
0: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: De zonnigste muziek. Een hele dag lang.
3: Radio.

0: Daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan eventueel goede doelen. De jubileum-editie werd extra in de verf gezet met €2.500 steun voor het goede doel. Het Blauw Kruis Brugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk €500. De gemeente Wingene is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jongeman werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en €600 boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de Sint Paulusschool, hebben een pannakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan eventueel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met 2500 euro steun voor het goede doel. Het Blauwkruis Brugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk 500 euro. De gemeente Wingene is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jongeman werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en 600 euro boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de Sint Paulusschool, hebben een pannakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
5: Goedemorgen.

0: Beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 1777 20.
1: Dit is Radio Oost-West.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling.

In het Nederlandse Overasselt heeft de politie bij aanvullend onderzoek opnieuw verschillende vuurwapens aangetroffen. In welke omstandigheden de wapens zijn gevonden is niet duidelijk. Vorige week trok een bende van 30 zwaar bewapende mannen door de gemeente. Ze schoten een 51-jarige bewaker dood en verwonden twee agenten. Er zitten 35 verdachten vast, onder wie twee Belgen. De zware natuurbrand in de Hogeveen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden even opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur te bestrijden. De hulpdiensten blijven vandaag nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Ook slecht nieuws, de internationale olieprijzen zijn weer gestegen. Zwaar gestegen na een reeks zware incidenten in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie kost $97, terwijl de Amerikaanse WTI-olie stijgt naar $92. De escalatie begon toen de VS Iraanse olietankers vernietigde, waarna Iran reageerde met vergeldingsaanvallen en een verboden zone instelde. Een heropening van de cruciale transportroute, die straat van Hormuz, zit er op korte termijn niet in. Olie werd het afgelopen jaar al 60% duurder. De weersverwachting dan. Op de meeste plaatsen beginnen we droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt vandaag wel wat frisser dan gisteren met 20 graden. Ook morgen woensdag wisselend bewolkt met regelmatig buien en 18 graden dan.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens. Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan evenveel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met €2.500 steun voor het goede doel. Het Blauw Kruis Brugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk €500. De gemeente Wingene is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend

0: Service Club Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
4: Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
5: Een blik op jouw regio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Dit zijn de hoofdpunten in de geschiedenis van 8 september. Queen Elizabeth is overleden, Michelangelo heeft zijn beeld van David klaar en duatleet Benny van Steeland raakt zwaar gewond. In 2022 is Queen Elizabeth II overleden. Ze werd 96. De Britse koningin was wereldwijd het oudste en langst regerende staatshoofd. Ze zat maar liefst 70 jaar op de troon. Vele Britten hadden nog nooit een andere vorst gekend. In haar koningschap kende ze 15 Britse premiers, 12 Amerikaanse presidenten en 7 pausen. Haar oudste zoon, Charles, is nu koning. Michelangelo toont vandaag in 1504 zijn nieuwste beeldhouwwerk David aan het publiek. Het beeld is 5 meter hoog en gekapt uit marmer. Het staat in Firenze in Toscane in Italië. David was de Bijbelse figuur die met een slinger de reus Goliath versloeg. In 2007 raakte duatleet Benny van Steeland zwaar gewond. Tijdens een training in Hoogliede werd hij opgeschept door een auto die uit een zijstraat kwam. 6 dagen later, op 14 september 2007, overleed hij. Kort daarna behaalde zijn broer, Yuri van Steeland, de wereldtitel duathlon lange afstand en volgde hij hiermee zijn overleden broer Benny op. In 2008, 11 en 12 deed Yuri dat nog eens over. Broer Benny van Steeland behaalde 5 Europese titels en 8 wereldtitels. Op 8 september 1944 wordt Tiel bevrijd door de Polen onder leiding van generaal Maciek. Na de succesvolle bevrijding van Poperingen, Ieper en Roeselare kwamen de Polen in alle vroegte aan in Tiel. De Polen dachten dat ze Tiel gemakkelijk zouden kunnen innemen, maar de Duitsers hadden de stad nodig als belangrijk verkeersknooppunt voor hun terugtrekkende troepen. Het kwam tot man-tot-man gevechten waarbij 8 Polen stierven. Na Tiel wachten de Polen diezelfde 8 september 1944 nog een moeilijke klus in Ruislede. Daar vielen bij gevechten en bombardementen 50 doden. De Poolse generaal Maciek werd ereburger van Tiel uit dankbaarheid voor de bevrijding. Op 8 september 1966 is de eerste aflevering van de science fiction serie Star Trek te zien. Vandaag dus exact 60 jaar geleden. In het eerste seizoen in 1966 was Captain Kirk de hoofdfiguur, maar omdat zijn eerste officier Mr. Spock veel sympathie kreeg bij het publiek, werd zijn rol opgewaardeerd en gelijkgesteld met die van Captain Kirk. De visie van Star Trek was conflicten oplossen met goede wil en verstandig handelen dat voorrang heeft op geweld. De serie paste ook in de Koude Oorlog van die tijd, waarbij Oost en West de wapens op elkaar hadden gericht in een zogenaamde gewapende vrede, maar waarbij de twee grootmachten van toen, Rusland en Amerika, vooral ook de ruimte wilden veroveren in de zogenaamde Space Race, en dat in functie van militaire doeleinden. Bovendien werkten en leefden in de tv-serie Star Trek verschillende culturen en rassen samen. Ook het commando was internationaal. In 2017 is de Amerikaanse countryzanger Don Williams overleden. Some Broken Hearts Never Mend is een evergreen van hem. Don Williams werd 78. 8 september is overwegend warm en zonnig. In 1934, 1928 en 1911 is het zelfs 30 tot 34 graden Celsius. En in 2023 is er voor het eerst een hittegolf in ons land, in september wel te verstaan. 9 september 1947 is de sterfdag van Victor Horta. Wie was die Brusselse architect ook alweer? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 met radiocollega Andries Verlinden op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Premier Bart De Wever wil dat de buitengrenzen in Zuid-Europa veel strenger worden bewaakt. Dat heeft hij verklaard na een ontmoeting met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. De Wever verwees specifiek naar de zware migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta en pleitte voor een agressiever terugkeerbeleid binnen het Europese migratiepact. Na afloop bedankte de premier Meloni opvallend in zijn beste Italiaans. En het moet gezegd worden, Meloni was gecharmeerd. De twee spraken af om op Europees niveau nauwer samen te werken rond asiel en migratie. In het Nederlandse Overasselt heeft de politie bij aanvullend onderzoek opnieuw verschillende vuurwapens aangetroffen. In welke omstandigheden de wapens zijn gevonden is niet duidelijk. Vorige week trok een bende van 30 zwaar bewapende mannen door de gemeente. Ze schoten een 51-jarige bewaker dood en verwonden twee agenten. Er zitten 35 verdachten vast, onder wie twee Belgen. De zware natuurbrand in de Hogeveen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden even opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur te bestrijden. De hulpdiensten blijven vandaag nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Ook slecht nieuws, de internationale olieprijzen zijn weer gestegen. Zwaar gestegen na een reeks zware incidenten in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie kost $97, terwijl de Amerikaanse WTI-olie stijgt naar $92. De escalatie begon toen de VS Iraanse olietankers vernietigde, waarna Iran

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
3: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
4: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Veel mooie muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan eventueel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met €2.500 steun voor het goede doel. Het Blauwkruis Brugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk €500. De gemeente Wingenen is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jonge man werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en €600 boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de Sint Paulusschool, hebben een pannakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, weerbericht. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: De zonnigste muziek.
6: Radio Oost-West.
5: Een hele dag lang.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan evenveel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met €2.500 steun voor het goede doel. Het Blauw Kruis Brugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de Vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk €500. De gemeente Wingene is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jongeman werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en €600 boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de St. Paulusschool, hebben een pannakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov, die vorige week werd gevonden in een sportzak vol kinderkleding in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden, net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. We moeten 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren, herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederland zelfs 1 op 3. In het BSO kunnen 3 op 4 leerlingen zelfs geen folder correct lezen. De begrotingsgesprekken zijn gestart. Premier De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen om te horen wat kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een btw-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens gevoelig. Dat zei vicepremier Vincent van Petegem al eerder. Nu, De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Opnieuw een kunstroof in Frankrijk. 2 dieven zijn er vanochtend vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 2 kunstwerken lieten vallen. 2 andere hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. En ook die schatten zijn nog altijd niet terug. Op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats, onze nationale vrouwenploeg, opnieuw opgeschrikt door brandalarm in hun hotel in Berlijn al voor de 2e keer. En net als vorige keer ook nu, vals alarm. Gelukkig spelen de Cats overmorgen hun volgende wedstrijd. Bij het vorige brandalarm moesten ze zondags wel spelen. Radio Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met regen vanaf de kust. 21 graden, morgen buien 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij graad of 20. Zaterdag droog, maar zondag weer regen. Temperaturen 23 graden dan.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
2: Veel mooie muziek. Gewoon.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 2 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan eventueel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met 2500 euro steun voor het goede doel. Het Blauwkruis Brugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de Vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk 500 euro. De gemeente Wingene is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jongeman werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en 600 euro boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de Sint Paulusschool, hebben een pannakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht.
7: Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met regen vanaf de kust, 21 graden. Morgen buien, 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui, 20 graden. Zaterdag weer droog, maar zondag weer meer regen, 23 graden gemiddeld.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Goedenavond.

Dit zijn de hoofdpunten in de geschiedenis van 8 september. Queen Elizabeth is overleden, Michelangelo heeft zijn beeld van David klaar en duatleet Benny van Steeland raakt zwaar gewond. In 2022 is Queen Elizabeth II overleden. Ze werd 96. De Britse koningin was wereldwijd het oudste en langst regerende staatshoofd. Ze zat maar liefst 70 jaar op de troon. Vele Britten hadden nog nooit een andere vorst gekend. In haar koningschap kende ze 15 Britse premiers, 12 Amerikaanse presidenten en 7 pausen. Haar oudste zoon, Charles, is nu koning. Michelangelo toont vandaag in 1504 zijn nieuwste beeldhouwwerk David aan het publiek. Het beeld is 5 meter hoog en gekapt uit marmer. Het staat in Firenze in Toscane in Italië. David was de Bijbelse figuur die met een slinger de reus Goliath versloeg. In 2007 raakte duatleet Benny van Steeland zwaar gewond. Tijdens een training in Hoogleden werd hij opgeschept door een auto die uit een zijstraat kwam. 6 dagen later, op 14 september 2007, overleed hij. Kort daarna behaalde zijn broer, Yuri van Steeland, de wereldtitel duathlon lange afstand en volgde hij hiermee zijn overleden broer Benny op. In 2008, 11 en 12 deed Yuri dat nog eens over. Broer Benny van Steeland behaalde 5 Europese titels en 8 wereldtitels. Op 8 september 1944 wordt Tielt bevrijd door de Polen onder leiding van generaal Maciek. Na de succesvolle bevrijding van Poperingen, Ieper en Roeselare kwamen de Polen in alle vroegte aan in Tielt. De Polen dachten dat ze Tielt gemakkelijk zouden kunnen innemen, maar de Duitsers hadden de stad nodig als belangrijk verkeersknooppunt voor hun terugtrekkende troepen. Het kwam tot man-tot-man gevechten waarbij 8 Polen stierven. Na Tielt wachten de Polen diezelfde 8 september 1944 nog een moeilijke klus in Ruislede. Daar vielen bij gevechten en bombardementen 50 doden. De Poolse generaal Maciek werd ereburger van Tielt uit dankbaarheid voor de bevrijding. Op 8 september 1966 is de eerste aflevering van de science fiction serie Star Trek te zien. Vandaag dus exact 60 jaar geleden. In het eerste seizoen in 1966 was Captain Kirk de hoofdfiguur, maar omdat zijn eerste officier Mr. Spock veel sympathie kreeg bij het publiek, werd zijn rol opgewaardeerd en gelijkgesteld met die van Captain Kirk. De visie van Star Trek was conflicten oplossen met goede wil en verstandig handelen dat voorrang heeft op geweld. De serie paste ook in de Koude Oorlog van die tijd, waarbij Oost en West de wapens op elkaar hadden gericht in een zogenaamde gewapende vrede, maar waarbij de twee grootmachten van toen, Rusland en Amerika, vooral ook de ruimte wilden veroveren in de zogenaamde Space Race, en dat in functie van militaire doeleinden. Bovendien werkten en leefden in de tv-serie Star Trek verschillende culturen en rassen samen. Ook het commando was internationaal. In 2017 is de Amerikaanse countryzanger Don Williams overleden. Some Broken Hearts Never Mend is een evergreen van hem. Don Williams werd 78. 8 september is overwegend warm en zonnig. In 1934, 1928 en 1911 is het zelfs 30 tot 34 graden Celsius. En in 2023 is er voor het eerst een hittegolf in ons land, in september wel te verstaan. 9 september 1947 is de sterfdag van Victor Horta. Wie was die Brusselse architect ook alweer? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 met radiocollega Andries Verlinden op Radio Oost-West.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen
2: is dit Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Duitsland is een 48-jarige klimaatactivist opgepakt voor de reeks sabotageacties op het elektriciteitsnet van de voorbije weken. De politie vatte de verdachte in de buurt van Aken, vlakbij de Belgische grens. De man wordt gelinkt aan brieven die bij gesaboteerde centrales zijn achtergelaten, waarin staat dat stroomopwek uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er bij een kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog eens zelfgemaakte explosieven gevonden. In de Brusselse gemeente Neder-Overheemweek is vorige nacht een ontploffing gebeurd bij een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is aanzienlijke schade in de hal van het gebouw. Het gerecht onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie erachter zit. Aardappelreus Clairbout Potatoes overweegt om zijn fabriek in Moeskroen definitief te sluiten. Door de sluiting dreigen 400 mensen hun job te verliezen. Volgens de directie is de fabriek verouderd en produceert de site in Moeskroen simpelweg meer frieten dan de markt kan slikken. Comedian Philippe Geubels is op het Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres bekroond met de Pi Quadraat prijs. Hij krijgt de onderscheiding omdat hij in zijn VRT-programma's Taboe en Geen Paniek psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt. De jury looft de manier waarop hij humor feilloos weet te combineren met waardigheid en respect. Radio Het is namiddag en vanavond bewolkt. Er kan een regenzone over het land trekken vanaf de kust. 21 graden. Morgen houden we het ook niet droog. Met de hele dag door felle buien en koelere temperaturen tot 19 graden.
2: Ik luister regionaal. Op elk moment.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooswest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: Radio Oostwest. www.radiooostwest.be.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20.
3: Radio Oost-West, Radio in de regio.
1: De zon straalt uit je radio.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan eventueel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met 2500 euro steun voor het goede doel. Het Blauwkruis Brugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de Vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk 500 euro. De gemeente Wingene is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jongeman werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en 600 euro boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de Sint Paulusschool, hebben een pannakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Het is namiddag en vanavond bewolkt. Er kan een regenzone over het land trekken vanaf de kust. 21 graden. Morgen houden we het ook niet droog. Met de hele dag door felle buien en koelere temperaturen tot 19 graden.
7: Veel mooie muziek.

De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Goedemiddag.

Dit zijn de hoofdpunten in de geschiedenis van 8 september. Queen Elizabeth is overleden, Michelangelo heeft zijn beeld van David klaar en duatleet Benny van Steeland raakt zwaar gewond. In 2022 is Queen Elizabeth II overleden, ze werd 96. De Britse koningin was wereldwijd het oudste en langst regerende staatshoofd. Ze zat maar liefst 70 jaar op de troon. Vele Britten hadden nog nooit een andere vorst gekend. In haar koningschap kende ze 15 Britse premiers, 12 Amerikaanse presidenten en 7 pausen. Haar oudste zoon, Charles, is nu koning. Michelangelo toont vandaag in 1504 zijn nieuwste beeldhouwwerk David aan het publiek. Het beeld is 5 meter hoog en gekapt uit marmer. Het staat in Firenze in Toscane in Italië. David was de Bijbelse figuur die met een slinger de reus Goliath versloeg. In 2007 raakte duatleet Benny van Steeland zwaar gewond. Tijdens een training in Hoogleden werd hij opgeschept door een auto die uit een zijstraat kwam. 6 dagen later, op 14 september 2007, overleed hij. Kort daarna behaalde zijn broer, Yuri van Steeland, de wereldtitel duathlon lange afstand en volgde hij hiermee zijn overleden broer Benny op. In 2008, 11 en 12 deed Yuri dat nog eens over. Broer Benny van Steeland behaalde 5 Europese titels en 8 wereldtitels. Op 8 september 1944 wordt Tielt bevrijd door de Polen onder leiding van generaal Maciek. Na de succesvolle bevrijding van Poperingen, Ieper en Roeselare kwamen de Polen in alle vroegte aan in Tielt. De Polen dachten dat ze Tielt gemakkelijk zouden kunnen innemen, maar de Duitsers hadden de stad nodig als belangrijk verkeersknooppunt voor hun terugtrekkende troepen. Het kwam tot man-tot-man gevechten waarbij 8 Polen stierven. Na Tielt wachten de Polen diezelfde 8 september 1944 nog een moeilijke klus in Ruislede. Daar vielen bij gevechten en bombardementen 50 doden. De Poolse generaal Maciek werd ereburger van Tielt uit dankbaarheid voor de bevrijding. Op 8 september 1966 is de eerste aflevering van de science fiction serie Star Trek te zien. Vandaag dus exact 60 jaar geleden. In het eerste seizoen in 1966 was Captain Kirk de hoofdfiguur, maar omdat zijn eerste officier Mr. Spock veel sympathie kreeg bij het publiek, werd zijn rol opgewaardeerd en gelijkgesteld met die van Captain Kirk. De visie van Star Trek was conflicten oplossen met goede wil en verstandig handelen dat voorrang heeft op geweld. De serie paste ook in de Koude Oorlog van die tijd, waarbij Oost en West de wapens op elkaar hadden gericht in een zogenaamde gewapende vrede, maar waarbij de twee grootmachten van toen, Rusland en Amerika, vooral ook de ruimte wilden veroveren in de zogenaamde Space Race, en dat in functie van militaire doeleinden. Bovendien werkten en leefden in de tv-serie Star Trek verschillende culturen en rassen samen. Ook het commando was internationaal. In 2017 is de Amerikaanse countryzanger Don Williams overleden. Some Broken Hearts Never Mend is een evergreen van hem. Don Williams werd 78. 8 september is overwegend warm en zonnig. In 1934, 1928 en 1911 is het zelfs 30 tot 34 graden Celsius. En in 2023 is er voor het eerst een hittegolf in ons land, in september wel te verstaan. 9 september 1947 is de sterfdag van Victor Horta. Wie was die Brusselse architect ook alweer? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 met radiocollega Andries Verlinden op Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.
5: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 5 uur.
3: Clairbout Potatoes, dat diepvries frieten produceert, wil een productie zitten in Moskroen sluiten. Daardoor zouden 400 banen bedreigd kunnen zijn, blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Clairbout Potatoes, dat vorig jaar in handen kwam van het Amerikaanse Simplot, verwijst naar aanhoudende uitdagingen, waaronder onder meer ook overcapaciteit, zo zeggen ze. Nielsen Steenfabrieken in Lanaken in Limburg wil tegen 2030 zijn CO2-uitstoot met 42% verminderen. Om dat te bereiken investeert het familiebedrijf 10 miljoen euro in warmtepomptechnologie. Maar tijdens een werkbezoek van federaal minister van Energie, Bihe, uitte de directie haar zorgen over de verzadiging van het elektriciteitsnet en de hoge kosten van de energietransitie. Het begint ook daar wat door te dringen. In Dessel komt er dan toch geen nieuwe windturbine aan het bedrijventerrein Goormansdijk. Vlaams minister van Omgeving Broens weigert de vergunning aan Luminus voor een windmolen van 200 meter hoog. De dichtstbijzijnde woning ligt op amper 330 meter van de geplande turbine. En dat is te kort bij. Er waren ook 2400 bezwaarschriften. In Duitsland is de 48-jarige klimaatactivist opgepakt die vorige week in een oproepingsbrief de sabotageacties aan twee elektriciteitsstations had opgeëist. Volgens de politie had hij ook explosieven bij toen hij werd opgepakt. Ja, en dan de gemeenteraad van Kokzijde. Die heeft een nieuwe premie goedgekeurd om jongere inwoners aan te trekken. De jongere is dan 40 en in de gemeente een huis of appartement koopt, kan een bedrag van 12.000 euro krijgen. Voorwaarde is dat de koper minstens 10 jaar onafgebroken in Kokzijde blijft wonen en dat het om zijn of haar enige woning gaat. Vandaag toch kans op regen vanaf de kust. De temperaturen zitten rond 1 à 22 graden. Morgen dan is de kans op buien groter. De temperatuur zakt naar 19 graden. De rest van de week blijft wisselvallig.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met Spitskriebels.

Hey, hey, hey, het is tijd voor Spitskriebels. Het is dinsdagavond en we gaan 2 uur leuke muziek naar jullie sturen. Jawel, gezellig uiteraard. Radio Oost-West met Frank van Vlaanderen. De startplaat was van de Fine One Cannibals en The Good Thing. We gaan luisteren naar een mix die opgenomen is in 2025. En dit van de Beatles, die heet Free as a Bird.

Softcell was een Engels synthesizer duo dat bestond uit Mark Almond, die de zang deed, en David Ball, de synthesizers. Hun songteksten gaan vaak over liefde en romantiek, maar ook over onderwerpen als travestie, drugs en moord. Ze hadden een wereldwijde hit, hoor luisteraar, in 1981 met het nummer Tainted Love. Dat was trouwens een cover van een nummer uit 1964 van Gloria Jones. En wij draaiden voor jullie Tainted Love, dat ander mooi nummertje van Softcell. Wat ook goed is, is de Tom

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spitskriebels met Frank van Vlaanderen.

Mark Knopfler en zijn band, The Dire Straits. Dit allemaal bij Radio Oost-West in mijn programma Spitskriebels. Jawel, de titel van de plaat, Ticket to Heaven. Onze volgende is Wouter. Hij brengt nog eventjes Walking in Memphis.

Een decennium geleden, luisteraar, kwam deze plaat op de markt en het werd een hit. Jonas Blue en dit allemaal in samenwerking met Dakota en The Fast Car. Nu tijd voor Electric Light Orchestra. Geniet ervan, van een plaat uit de midden jaren 70.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitsen.

Meezingertje, Agadu, ja, Saragossa Band. Britney Spears komt eraan met Lucky voor de liefhebbers. Maar eerst gaan we genieten van een Zweedse popgroep die eigenlijk zeer extravagant en opzettelijk kitscherig was eigenlijk. Army of Lovers. Ze hadden grote hits hoor, waaronder bijvoorbeeld, eventjes kijken hè, die Obsession en die grote nummer 1 hit uit 1991, Crucified. Maar ze hadden ook nog een matig hitje 2 jaar later, La Plage de Saint-Tropez. We knew

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas.

Deze keer zong hij niet over ik heb rotte bloemkolen. Nee, nee, het was over een echte vriend. Een serieus nummertje uit 1982 van André van Duin. David Bowie is de afsluiter van ons deel 1 en dit van Spitskriebels. De plaat heet Blue Jean. Zo dadelijk ben ik er terug na de uurwissel. Blue Jean.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 3.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan eventueel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met €2.500 steun voor het goede doel. Het Blauwkruis Brugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk €500. De gemeente Wingenen is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jongeman werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en €600 boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de St. Paulusschool, hebben een pandakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pandakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond meestal bewolkt met regen vanaf de kust, 21 graden. Morgen wisselende opklaringen en buien, 19 graden. De dagen daarna wisselvallig met buien, maar ook wat zonnetemperaturen rond 20 graden.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met Spitskriebels.

Mooi nummertje en wat een stemmen. René en Renato met Save Your Love. Dit in deel 2 van Spitskriebels. De volgende is Duke. En hij kreeg halverwege de jaren 90 van de 20e eeuw een grote bekendheid vanwege zijn grote clubhit die we gaan draaien, So In Love With You. Dat werd gemixt trouwens door Pizza Man. En het nummer, dat na verluid eigenlijk in amper 20 minuutjes geschreven werd, kwam in 1995 in de hitparades en bereikte een heel mooie plaats in die top 30. Hier is Duke.

Ik was een beetje aan het zoeken naar plaatjes om te draaien in mijn tweede gedeelte van Spitskriebels hier bij Radio Oost-West. En wie kwam ik tegen? André Hazes. Ik dacht, deze draai ik nog eventjes, want het is een hele tijd geleden dat ik dit nog ooit eventjes bracht op een radio. Dit was Een Vriend. En nu tijd voor Queen met de single Another One Bites the Dust. Let's go!

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
0: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
4: Radio Oost-West.
0: Met Frank.

Amerikaans zangduo was dit, Charles en Eddie. En ze hadden een monsterhit met deze Would I Lie To You in 1992. Scoort dikwijls nog in een overzicht en dit van een top 1000 of top 2000 of dergelijke. Luis Capaldi, Before You Go. I feel by the wayside, like everyone else.

Bruno Mars featuring Cardi B. En we gingen terug een 8 jaar in de tijd met deze finesse. We draaiden meteen de remix eventjes bij Radio Oost-West. Nu een heel ander muziekje. Terug duiken naar de jaren 70. Herinnert u zich deze nog? Frans Gal.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19 uur.

Als je zegt Kate Marshall, dan denk je meteen aan die Only Crying, uiteraard, uiteraard. Tijd voor wat Belgische muziek van onze Belgische trots eigenlijk, Axelle Red. Wat een mooi palmares heeft zij al op haar naam staan, met onder andere een nummertje dat heet Elle Danse Seule.

0: Do you wanna funk? Sylvester, 80s music on your radio. Radio Oost-West, gewoon gezellig. We gaan afronden en eigenlijk met een plaat waarmee eigenlijk we moeten starten, hè. Maar ja, ze zit nu eventjes in mijn playlist op het einde en ik draai ze met plezier. We hebben het over Wim Ravel, au bienvenue. Ja, fijne avond iedereen.
1: Ze roken puur, ze drinken zekt.

wordt gewacht. Wat wenst meneer, hij krijgt het hier. Kom jij even nu? Moet een chandon hun leidmotief.

Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

0: nieuws. In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, melden de vakbonden. Dat betekent dat mensen die aan het staken zijn toch moeten komen voor een minimale bezetting. De christelijke vakbond is het allemaal beu. Volgens het gevangeniswezen werden in het hele land zo'n 60 mensen opgevorderd. De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in de gevangenissen en het personeelstekort. De staking is zondagavond begonnen en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Nog nooit zo slecht geweest als nu. 3 op 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor lezen niet. Voor wiskunde 1/4 Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. De Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Brian Coquart. Vito Brett kwam als derde over de streep en Jordi Meus sprintte naar een 4e plaats. Wout van Aert werd 6e, de Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. En Club Brugge is begonnen aan de Champions League. Het speelt thuis tegen het Engelse Aston Villa. Het zal dus inderdaad een spannende wedstrijd kunnen worden. Club is niet kansloos, maar Aston Villa staat wel favoriet. Radio Slecht Weerbericht. Vanavond bewolkt met regen, minima 14 graden vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima dan tot 19 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Welkom.
2: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Dit zijn de hoofdpunten in de geschiedenis van 8 september. Queen Elizabeth is overleden, Michelangelo heeft zijn beeld van David klaar en duatleet Benny van Steeland raakt zwaar gewond. In 2022 is Queen Elizabeth II overleden, ze werd 96. De Britse koningin was wereldwijd het oudste en langst regerende staatshoofd. Ze zat maar liefst 70 jaar op de troon. Vele Britten hadden nog nooit een andere vorst gekend. In haar koningschap kende ze 15 Britse premiers, 12 Amerikaanse presidenten en 7 pausen. Haar oudste zoon, Charles, is nu koning. Michelangelo toont vandaag in 1504 zijn nieuwste beeldhouwwerk David aan het publiek. Het beeld is 5 meter hoog en gekapt uit marmer. Het staat in Firenze in Toscane in Italië. David was de Bijbelse figuur die met een slinger de reus Goliath versloeg. In 2007 raakte duatleet Benny van Steeland zwaar gewond. Tijdens een training in Hoogleden werd hij opgeschept door een auto die uit een zijstraat kwam. 6 dagen later, op 14 september 2007, overleed hij. Kort daarna behaalde zijn broer, Jurie van Steeland, de wereldtitel duathlon lange afstand en volgde hij hiermee zijn overleden broer Benny op. In 2008, 11 en 12 deed Jurie dat nog eens over. Broer Benny van Steeland behaalde 5 Europese titels en 8 wereldtitels. Op 8 september 1944 wordt Tielt bevrijd door de Polen onder leiding van generaal Majek. Na de succesvolle bevrijding van Poperingen, Ieper en Roeselare kwamen de Polen in alle vroegte aan in Tielt. De Polen dachten dat ze Tielt gemakkelijk zouden kunnen innemen, maar de Duitsers hadden de stad nodig als belangrijk verkeersknooppunt voor hun terugtrekkende troepen. Het kwam tot man-tot-man gevechten waarbij 8 Polen stierven. Na Tielt wachten de Polen diezelfde 8 september 1944 nog een moeilijke klus in Ruislede. Daar vielen bij gevechten en bombardementen 50 doden. De Poolse generaal Majek werd ereburger van Tielt uit dankbaarheid voor de bevrijding. Op 8 september 1966 is de eerste aflevering van de science fiction serie Star Trek te zien. Vandaag dus exact 60 jaar geleden. In het eerste seizoen in 1966 was Captain Kirk de hoofdfiguur, maar omdat zijn eerste officier Mr. Spock veel sympathie kreeg bij het publiek, werd zijn rol opgewaardeerd en gelijkgesteld met die van Captain Kirk. De visie van Star Trek was conflicten oplossen met goede wil en verstandig handelen dat voorrang heeft op geweld. De serie paste ook in de Koude Oorlog van die tijd, waarbij Oost en West de wapens op elkaar hadden gericht in een zogenaamde gewapende vrede, maar waarbij de twee grootmachten van toen, Rusland en Amerika, vooral ook de ruimte wilden veroveren in de zogenaamde Space Race, en dat in functie van militaire doeleinden. Bovendien werkten en leefden in de tv-serie Star Trek verschillende culturen en rassen samen. Ook het commando was internationaal. In 2017 is de Amerikaanse countryzanger Don Williams overleden. Some Broken Hearts Never Mend is een evergreen van hem. Don Williams werd 78. 8 september is overwegend warm en zonnig. In 1934, 1928 en 1911 is het zelfs 30 tot 34 graden Celsius. En in 2023 is er voor het eerst een hittegolf in ons land, in september wel te verstaan. 9 september 1947 is de sterfdag van Victor Horta. Wie was die Brusselse architect ook alweer? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 met radiocollega Andries Verlinden op Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooswest.be. Van Aalter tot Waregem. De avond van Oostwest met Chris.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan eventueel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met 2500 euro steun voor het goede doel. Het Blauwkruisbrugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk 500 euro. De gemeente Wingenen is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jonge man werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en 600 euro boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de Sint Paulusschool, hebben een pannakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Vanavond zwaar bewolkt met periode van regen, minima 14 graden. Morgen wisselen opklaringen en buien elkaar af bij 19 graden. De dagen daarna houdt het wisselvallige herfst weer aan met regelmatig buien. Maar tussendoor krijgen we ook wat zon. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
7: Radio Oost-West.
8: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. 2 op 3 Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen, blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen en VTM Nieuws. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher blijft voet bij stuk houden en zegt dat de btw-verhoging er niet komt. Absoluut niet. CD&V stelde alweer een veto tegen het afschaffen van de salariswagen. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld, hebben Europees Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte gezegd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het ook eigen luchtafweerraketten kan leveren aan Oekraïne. Rode Duivel Thibaut Courtois is genomineerd voor de prijs van beste doelman op het gala van het Gouden Bal. Hij staat op de shortlist van de 10 doelmannen die vandaag werd bekendgemaakt. Ook ex-Rode Duivel Vincent Kompany maakt kans op een prijs. Hij is genomineerd voor beste trainer van het seizoen. De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt. Radio Vanavond en vannacht bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met buien, maar ook wat zon en temperaturen dan rond 20 graden.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Old West.
3: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan eventueel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met 2500 euro steun voor het goede doel. Het Blauwkruis Brugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk 500 euro. De gemeente Wingene is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jongeman werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en 600 euro boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de Sint Paulusschool, hebben een pannakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Vanavond en vannacht bewolkt met regen, minima straks rond 40 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met buien, maar ook wat zon en temperaturen dan rond 20 graden.
6: De avond van Oost-West.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West. Ik luister.

0: Dit zijn de hoofdpunten in de geschiedenis van 8 september. Queen Elizabeth is overleden, Michelangelo heeft zijn beeld van David klaar en duatleet Benny van Steeland raakt zwaar gewond. In 2022 is Queen Elizabeth II overleden, ze werd 96. De Britse koningin was wereldwijd het oudste en langst regerende staatshoofd. Ze zat maar liefst 70 jaar op de troon. Vele Britten hadden nog nooit een andere vorst gekend. In haar koningschap kende ze 15 Britse premiers, 12 Amerikaanse presidenten en 7 pausen. Haar oudste zoon, Charles, is nu koning. Michelangelo toont vandaag in 1504 zijn nieuwste beeldhouwwerk David aan het publiek. Het beeld is 5 meter hoog en gekapt uit marmer. Het staat in Firenze in Toscane in Italië. David was de Bijbelse figuur die met een slinger de reus Goliath versloeg. In 2007 raakte duatleet Benny van Steeland zwaar gewond. Tijdens een training in Hoogleden werd hij opgeschept door een auto die uit een zijstraat kwam. 6 dagen later, op 14 september 2007, overleed hij. Kort daarna behaalde zijn broer, Yuri van Steeland, de wereldtitel duathlon lange afstand en volgde hij hiermee zijn overleden broer Benny op. In 2008, 11 en 12 deed Yuri dat nog eens over. Broer Benny van Steeland behaalde 5 Europese titels en 8 wereldtitels. Op 8 september 1944 wordt Tielt bevrijd door de Polen onder leiding van generaal Maciek. Na de succesvolle bevrijding van Poperingen, Ieper en Roeselare kwamen de Polen in alle vroegte aan in Tielt. De Polen dachten dat ze Tielt gemakkelijk zouden kunnen innemen, maar de Duitsers hadden de stad nodig als belangrijk verkeersknooppunt voor hun terugtrekkende troepen. Het kwam tot man-tot-man gevechten waarbij 8 Polen stierven. Na Tielt wachten de Polen diezelfde 8 september 1944 nog een moeilijke klus in Ruislede. Daar vielen bij gevechten en bombardementen 50 doden. De Poolse generaal Maciek werd ereburger van Tielt uit dankbaarheid voor de bevrijding. Op 8 september 1966 is de eerste aflevering van de science fiction serie Star Trek te zien. Vandaag dus exact 60 jaar geleden. In het eerste seizoen in 1966 was Captain Kirk de hoofdfiguur, maar omdat zijn eerste officier Mr. Spock veel sympathie kreeg bij het publiek, werd zijn rol opgewaardeerd en gelijkgesteld met die van Captain Kirk. De visie van Star Trek was conflicten oplossen met goede wil en verstandig handelen dat voorrang heeft op geweld. De serie paste ook in de Koude Oorlog van die tijd, waarbij Oost en West de wapens op elkaar hadden gericht in een zogenaamde gewapende vrede, maar waarbij de twee grootmachten van toen, Rusland en Amerika, vooral ook de ruimte wilden veroveren in de zogenaamde Space Race, en dat in functie van militaire doeleinden. Bovendien werkten en leefden in de tv-serie Star Trek verschillende culturen en rassen samen. Ook het commando was internationaal. In 2017 is de Amerikaanse countryzanger Don Williams overleden. Some Broken Hearts Never Mend is een evergreen van hem. Don Williams werd 78. 8 september is overwegend warm en zonnig. In 1934, 1928 en 1911 is het zelfs 30 tot 34 graden Celsius. En in 2023 is er voor het eerst een hittegolf in ons land, in september wel te verstaan. 9 september 1947 is de sterfdag van Victor Horta. Wie was die Brusselse architect ook alweer? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 met radiocollega Andries Verlinden op Radio Oost-West.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: nieuws. Ruim 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet gezegd. Een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toch ik het op 90.000 kinderen. Stijging komt doordat steden en gemeenten nu minder moeten bijdragen en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het project kost in totaal €170 per kind en voorziet onder andere in fruit en verse soep op school. Maar als de Vlaamse overheid bijlegt, is het wel de burger die betaalt via belastingen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is door het warmere weer van de voorbije dagen op verschillende plaatsen aan de oostkant weer opnieuw opgeleid. Er zijn 150 brandweermensen ingezet om heropflakkeringen te bestrijden. Vorige maand ging in het natuurgebied al 3000 hectare in vlammen op. Het getroffen gebied blijft tot nader order volledig dicht voor bezoekers. Sommige natuurmensen die daar rondlopen en die het gebied kennen zeggen dat het vuur tot 5 meter diep kan zitten. De kustgemeente Kokzijde trekt volop de kaart van de verjonging. Wie jonger is dan 40 en er een huis of appartement koopt, krijgt een premie van €12.000. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Bevoegd schepen Patricia van den Broeke benadrukt dat de verjonging van de gemeente dringend nodig is. Er zijn wel strikte voorwaarden. Je mag geen andere eigendommen bezitten. Het moet dus je enige en eerste woonst zijn. En je moet minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breidelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 90 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan eventueel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met 2500 euro steun voor het goede doel. Het Blauwkruis Brugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk 500 euro. De gemeente Wingene is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jongeman werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en 600 euro boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de Sint Paulusschool, hebben een pannakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Ruim 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet gezegd. Een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toch ik het op 90.000 kinderen. Stijging komt doordat steden en gemeenten nu minder moeten bijdragen en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het project kost in totaal €170 per kind en voorziet onder andere in fruit en verse soep op school. Maar als de Vlaamse overheid bijlegt, is het wel de burger die betaalt via belastingen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is door het warmere weer van de voorbije dagen op verschillende plaatsen aan de oostkant weer opnieuw opgeleid. Er zijn 150 brandweermensen ingezet om heropflakkeringen te bestrijden. Vorige maand ging in het natuurgebied al 3000 hectare in vlammen op. Het getroffen gebied blijft tot nader order volledig dicht voor bezoekers. Sommige natuurmensen die daar rondlopen en die het gebied kennen zeggen dat het vuur tot 5 meter diep kan zitten. De kustgemeente Kokzijde trekt volop de kaart van de verjonging. Wie jonger is dan 40 en er een huis of appartement koopt, krijgt een premie van €12.000. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Bevoegd schepen Patricia van den Broeke benadrukt dat de verjonging van de gemeente dringend nodig is. Er zijn wel strikte voorwaarden. Je mag geen andere eigendommen bezitten. Het moet dus je enige en eerste woonst zijn. En je moet minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breydelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 90 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De 10e editie van de Tielt Classics Tour zit erop. Zoals de traditie dat wil, verzamelden zowat 100 oldtimers zondag aan de Halletoren. En daarbij werden ook 5 cheques uitgereikt aan eventueel goede doelen. De jubileumeditie werd extra in de verf gezet met €2.500 steun voor het goede doel. Het Blauw Kruis Brugge, VZW Victor, De Rinkel Tielt, Viblo Leijeland en de Vriendenkring van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kregen elk €500. De gemeente Wingene is nu officieel gestart met de openbare zoektocht naar kandidaten om de kerk van Hille in te vullen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 4 oktober. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en de grond, maar zal er zelf geen nieuwe activiteit uitbaten. Kandidaten krijgen het gebouw via erfpacht ter beschikking na de verhuis van de BIP in 2029. Een jongeman werd in de Knokstraat in Poeken geflitst met maar liefst 73 per uur, terwijl je er maar 30 mag rijden. Hij kreeg maandag zijn straf te horen in de politierechtbank van Gent. Hij kreeg 21 dagen rijverbod en €600 boete en moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. De leerlingen van VIPSO Waregem, de school voor buitengewoon secundair onderwijs en onderdeel van de Sint Paulusschool, hebben een pannakooi officieel in gebruik genomen. Serviceclub Lions Ascot deed een duit in het zakje. En opmerkelijk, leerlingen en leerkrachten hebben de pannakooi zelf geïnstalleerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. Krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.